0: onbekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocybris.nl/donatie. Radio Cybris, het geluid.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sea Breeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 139.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Alle medewerkers in de verpleeg- en verzorgingszorg krijgen er de komende 2 jaar 7,4% meer loon bij. Vakbonden en werkgevers zijn het daarover eens geworden in een nieuwe CAO. De loonsverhoging gaat vanaf 1 september in en wordt in 4 stappen ingevoerd. Ook gaat de reiskostenvergoeding omhoog met een paar cent per kilometer. Onder de CAO vallen zo'n 500.000 medewerkers. Wel moeten de leden van de vakbonden eerst ook nog akkoord gaan met de nieuwe CAO-afspraken. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid

0: nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Zomerradio. Zomerradio.
0: Sea Breeze AM.
14: Wee-kie, wee-kie.

0: Breeze AM.
1: The Move was de laatste, de band van Carl Wayne. Toen died uit 71. QB and the Blizzards daarvoor. Another Day, Another Road uit 67. En de eerste was van Rita Hovink. Dolores uit 1976. Dit is alles, behalve het meisje.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze AM.
1: Sister Sledge was de laatste. We Are Family uit 1979. Ria Valk hadden we daarvoor. De Vrijgezellenflat uit 1969. En daar gebeurde een ding. En de Who was de eerste. Joined Together uit 1972. Goedemorgen. Wat zie jij eruit? Feestje gehad?

0: Dit is weer een volle dag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Hij is er weg van.
1: Seabreeze AM.
0: Paul McCartney hadden we als laatste. I've Had Enough uit 1978. Shocking Blue daarvoor. Het overbekende Venus uit 1969. En de eerste was van Peter Koelewijn. Robbie uit 1974. Een eerbetoon aan Mr. Veronica. Rob Out. Dit is Michael Yeh.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
12: De 1395 HM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: En dan AM. Nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra.
16: It's summertime, summertime, summertime,

dat zal niemand ontkennen dat het vandaag summertime is. Zo 37 graden hier in Bantegraaf wordt verwacht. En de rest van het land kan wel eens over de 40 gaan. Maar goed, hier op de morgen valt er nog weinig van te merken. Laat ik eerst Martin maar even bedanken voor zijn music show. En dan om de 8 krijg je de aanwijzingen voor de morgenster. 20:09 de uitslag. En 8:30 het allernieuws van deze 26e juni. En daarnaast veel lekkere muziek en natuurlijk af en toe een praatje van mij. Goed, om er toch in de zomertijd te zitten, laten we lekker doorgaan met die plaat van BZM. Dan blijven we een klein beetje in de sfeer, want het is weer afgelopen voor je het weet. The Summertime!

De klank van de 80's met Ace of the Base met The Sign. Ja, straks om 7:20 krijg je de aanwijzingen voor de morgenster. Want ik heb echt een hele leuke met een hele bijzondere betekenis. Ja, een plaat die ik toeschrijf aan een goede kameraad van mij van vroeger. Maar die aanwijzingen, die ga je straks horen na de volgende nummers van Slate. Daarna Jonah Louie.

denken met Jonah Louis natuurlijk aan het kerstnummer. Maar in dit geval hebben we dat even niet gedraaid. Past misschien niet helemaal. Dit was dat lekkere Come Away. Kijk op mijn klokje. Het is intussen alweer 8:20. Dus... krijg je van mij de aanwijzingen voor de morgenster. We zijn vandaag op zoek naar een band uit Groot-Brittannië die in de jaren 60 werd opgericht onder de originele naam The Manuke Blues Brothers. Ja, en de zanger van deze groep was Paul Jones. Inderdaad. En verder had deze band een grote hit met, nou, ik ga het een klein beetje verklappen, anders wordt het misschien te moeilijk, The Mighty Quinn. Maar dat nummer was geschreven door Bob Dylan, dus die zoeken we zeker niet. Die hit was destijds nog niet eens officieel uitgebracht of deze band had hem opgekaapt. Nou, ik denk dat ik genoeg aanwijzingen heb gegeven. Straks om 8:40, dan hoor je de uitslag van de morgenster. Tot die tijd gaan we verder met muziek, zoals Grupo.

Georgie van Pussycat. En hij uiteraard over de zangeressen Zundersen, Tony, Betty en Marianne. En die leuke met een spleetje, dat was Tony inderdaad. John Fogerty, op zoveel manieren bekend geworden. Dit lekkere nummer is van hem. The Old Man Down the Road.

John Fogerty, we kennen natuurlijk allemaal van de band CCR met The Old Man Down the Road hier bij Seabreeze AM. Nou, we gaan eens even kijken. Het klokje kijken, ja, waarom ook niet? We zijn volgens mij aanbeland bij de nieuwsfeitjes van de 26e juni. Nou, laten we beginnen met de eerste nieuwsfeitje. Het is vandaag de Internationale Dag tegen Drugsmisbruik en Illegale Handel. Dat wordt elk jaar op 26 juni wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de strijd tegen drugs en verslaving. 1997, 26 juni, Harry Potter en de Steen der Wijze verschijnt in het WK. We gaan 1945, oprichting van de Verenigde Naties wordt afgerond en ondertekend door maar liefst 50 landen. Die streepjescode, hè? Weet je hoe lang die al bestaat? Nou, vanaf 25 juni 1974 werd in een supermarkt in Ohio voor het eerst een product gescand met een barcode. Dan gaan we het laatste nieuwtje. Dat is in 2000. Het Human Genome Project publiceert de eerste ruwe kaart van het menselijk DNA. Een grote stap in genetica en de medische wetenschap. Je kunt je nu haast niet meer voorstellen dat we dat niet meer zouden hebben. Verder met lekkere muziek. En dan straks om 20 van 9 gaan we de uitslag van de morgenster. Want welke Britse band zoeken we? Nou, hoort het allemaal. Eerst maar Kylie Minogue. It's never too late.

UB40 met Come Out To Play. Dus iedereen die lekker buiten wil spelen, kom lekker naar buiten. Ik kijk op mijn klokje. Het is nog net geen tijd voor de uitslag van de morgenster. Dus na het nummer van The Temptations, daar gaan wij eens kijken wie dat is geworden voor vandaag. Is My Girl.

Zonneschijn voor vandaag. De Temptation die zongen erover met My Girl, My Girl, My Girl hier bij Series I'm. Tijd voor de uitslag van de morgenster. Want wie was het nou geworden vandaag? Inderdaad, jij had het goed. De Manfred Mann. En een applausje voor iedereen die dat voor zichzelf goed had. En het nummer wat ik erbij ga draaien is een nummer van me te denken aan mijn kameraad Jaap Smit. Die was helemaal en helemaal gek van deze band. En dit nummer draaide hij heel vaak. Manfred Mann, de morgenster van vandaag.

Mistral uit het mooie jaar 1978 met Neon City. De jaren 70 die vind ik het allerleukste, allerleukste. Maar af en toe schuiven we ook een beetje terug naar een andere decade. Zoals deze met Mariska Veres van inderdaad Shocking Blue. Zo zwart als de nacht, Inkpad.

in de tijd dat de plaatjes zo eenvoudig waren. Je hoeft alleen maar Shubidubba te zingen. En dan was je er alweer uit. Was het gewoon klaar. Ja, zo deden de mensen dat in die tijd. Maar goed, met Woman and Woman was het toch weer anders. Dan gaan we echt naar de favoriete decade van mijn grote vriend Robin daar in Leeuwarden. De jaren 80. Here is live. Just a ball game.

die zit hier hoor. Een man die van je houdt, kadans met de wind. Ik wens jullie voor vandaag, de 26 juni, gewoon heel veel wind toe. Want het wordt echt ontzettend heet. 37 graden hier in Bantega. Gaan. De rest van het land gaat zelfs richting 40 graden. Wat mij betreft, tot zondagmiddag heb ik een speciaal programma. Samen met, inderdaad, Rockin' Robin. Luister zondagmiddag, 4 uur. Dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierechten te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
12: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. 5, 4, 3,
14: 2, 1. Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
15: The greatest music ever made. Classic hits.
16: Seabreeze. Seabreeze AM.

1966, Herman's Hermits en Dandy. Het begin van Maatwerk in de Muziek op deze vrijdag. En hij was er vanochtend weer natuurlijk, Marcel Joustra, met het programma eruit. En ik ben er tot 10 uur met Maatwerk in de Muziek. En de tweede plaat komt van Nancy Sinatra. These boots are made for walking.

River, As Far As I'll Go. Een nummer van Alabama. En we gaan naar Nederlandstalig. 2003 kwam er een album uit dat heette Half Zo Echt van Veldhuis en Kemper. En het nummer daarop Te Blond.

Engelbert Humperdinck en The Last Waltz. En we gaan eerst naar de jaren 60. Cher en Bang Bang, My Baby Shot Me Down. Weet je nog?

1966 om precies te zijn. Cher met Bang Bang. My Baby Shut Me Down. En dit is 1977. Singing in the Rain. Sheila and the Black Devotion.

Dr. Hook and Baby Makes a Blue Jeans Talk. En we gaan naar 1969. Gloria. In 1966 opgericht door Robert Long. En in 1969 met dat prachtige nummer The Last Seven Days.

geweldig nummer natuurlijk. The Last Seven Days van Gloria. En natuurlijk goed te horen dat prachtige geluid van Robert Long. Want laten we eerlijk zijn, een geweldig mens. Een hartstikke mooie stem en mooie lieder die hij gemaakt heeft. Dit is het eerste album van Mary McGregor. Torn Between Two Lovers. Ja, en dan draai je natuurlijk ook de titelsong.

Barry McGregor en Torn Between Two Lovers uit 1976. En we gaan heel ver terug in de tijd. Ik word omringd door honden hier bij mij thuis. Ja, dat is heerlijk, moet ik je zeggen hoor. En ja, misschien ook wel voor Milko Roodnat een nummer uit 1953. Het is heel oud, maar ik vond het wel aardig om het te draaien. Dat Doggy in the Window. Weet je nog? Patty Page.

blijft een heerlijk nummer natuurlijk. Dat Doggy in the Window. 1953, al zo lang geleden. En ja, we gaan naar 1969. Want Frans hoort natuurlijk thuis in maatwerk in de muziek.

Joe Dassin, Les Chances d'Elysée. Les Chances d'Elysée. Oh ja, 1969. Ik struikel over mijn woorden. En we gaan naar Nederlandstalig. Het album Chameleon. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik er nog nooit van gehoord had. Maar toen ik Karin Bloemen zag staan, toen dacht ik ja, natuurlijk, ik begrijp het. En dit is het nummer Geen Kind Meer.

Dat zijn die herinneringen die ik zelf heb aan de grote shows uit Duitsland in de jaren 50 die ik bij de overburen mocht kijken. Katharina Valente en vaak met haar broer Silvio Francesco. We gaan naar de Dolly Dots. 1983. Love me just a little bit more. En je luistert

me just a little bit more. En ik kijk op de klok. Ja, het is tijd om afscheid te nemen. En ik ga weekend vieren. En natuurlijk luisteren naar de programma's van Radio Seabreeze. Straks om 10:00 natuurlijk koffie compleet met Tom Polderman. En ach, al die andere programma's. Ik zeg het nog maar eens even. We zijn er elke dag, de hele dag. En die laatste plaat. Die komt van Wet Wet Wet uit 1987. The Angel Eyes. Maak het van je weekend. En misschien treffen we elkaar maandag aan de radio. Dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op één na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken, dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkte ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokt de branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sibris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiosibris.nl/donatie. Radio Sibris, het geluid van Vrije Radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Met een oogglas Frans. Ja, de vliegende non destijds. Heerlijk, hè? Ja, Dominique. En dat was Sueur Sourire. Ja, en dat allemaal gedraaid hier op Radio Cyberis. Europe's number one.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid op deze zonnige, vrij zonnige zaterdagmorgen. Vrijdagmorgen, luister vrienden. Jo, ik vergis me een dag, dat is ook wat. Nou ja, het gaat al snel genoeg allemaal, hè, laten we eerlijk zijn. Het is tijd voor een lekkere plaat van King Kate. En wat gaan we doen? Dreams are ten a penny. Heeft u nog een penny? Nou...

0: beetje vroeger, hè? Die pennies, ja. De Jenny, Jenny, Dreams are Tennepenny. En ja, in Nederland had je de dubbeltjes, weet je nog? Ja, dan had je een dubbeltje en dan kon je voor een dubbeltje kon je lekker dromen. 10 dromen voor een dubbeltje, des toch leuk.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie, koffie compleet.
0: Kennen we Andres nog? Jawel, ja toch, van Sandra en Andres. Maar ja, je had ook Andres op de solo tour. Ai, ai, ai, ai, je bent de lady.

Rotje, ja, het is allemaal voor jou hoor. Ai, ai, ai, jij bent mijn lady Andres, was dit. U kent hem nog wel van Sandra en Andres destijds. Dat is jaren geleden, hè? Nou.

0: Heerlijk, de Gibson Brothers waren dit met Kees Raan. Ja, ik weet niet waar je zit hoor. Misschien zit je wel gezellig op je bootje te luisteren. Of op de camping, dat kan ook allemaal. Of op je balkonnetje of in je tuin, dat kan. Ja, en luister je naar 1098 kilohertz in de middengolf. Oftewel 272 meter. Of misschien wel naar 1395 in het noorden van het land. Dat is, je komt overeen met 215 meter in de middengolf. Als het maar gezellig is, hè. En dat is er bij Radio Seabreeze.
1: Koffie compleet met Tom Polen.

Gezellig en heerlijk. Mi viejo San Juan. Een plaatje van Andy Schilder en Piet Veerman. Wat wil je nog meer? Dat is jaren geleden alweer hoor.

0: waarom zijn de bananen krom? Ja, dat vraag je altijd al af. Nou, moet je maar eens een aap vragen. Die zegt dan, lekker hoor, een kromme banaan. Heerlijk. Waarom? Dit was niemand minder dan Udo Jurgens, ook alweer jaren geleden. Je luistert naar het station waar muziek in zit. Radio Cyberis, Europe's number one radio. En wat gaan we doen? We gaan een leuke plaat draaien zo van Bert de Steigerpijp. Maar eerst even dit.
1: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cybris koffiemok.
2: Koffie Compleet.
1: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cybris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.

rock and roll op onze klei, jawel, een plaatje van Bert Steingepijp. Dat is ook al jaren geleden hoor. En oorspronkelijk was het natuurlijk rocking all over the world. En daar heeft Bert Steingepijp met zijn, met zijn gevolg een andere titel aangegeven. Dat is toch leuk hoor. 10, 9, 8, 1, 3, 9, 5. Goedemorgen! En sommige mensen denken dat het over is. Nee hoor, het is

0: over again. Ja, de James Boys waren dit en over en over en over again. Nee hoor, het is niet over. Maak je niks geen illusies. We gaan er lekker door een tijdje.
1: De zomer in Holland, vakanties gaan beginnen. Een tuinstal uit de schuren.
2: Toon Polderman.
3: You're catching a wave.
4: Coffee complete.
5: Begint u maar. Dan ga ik ondertussen even plassen.

0: Sister Sledge. En ze zeggen dat we allemaal familie van elkaar zijn. Ja, oorspronkelijk wordt er gezegd dat we allemaal afstammen van Adam en Eva. Maar ja, dan vraag je af, waar komen Adam en waar komen Eva dan weer vandaan? Hè? Jo, ik snap er allemaal niks van.
1: Koffie compleet op Radio Seabreeze.
2: Koffie compleet op Radio Seabreeze.

Heerlijk, een plaatje van Jeroen van der Boom. Dat is alweer jaren geleden dat hij deze heeft uitgebracht. En Johan, maak het stil in mij. Een heerlijk plaatje op uw favoriete radiozender, Radio Siem Bries.

0: is tijd voor grote Neil. Bij zijn vrienden heb ik het over Neil Diamond. Ga maar eens luisteren. I'm a believer. Ja, yeah, you too.
1: I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Love was out to get me,

I'm hurt. Ja, zo is dat. En ik heb jou nog nooit pijn gedaan. Seabreeze, I'm the station. En allemaal de handen in de lucht.

0: heerlijke plaats van Ottoman en Hands Up, Kimmy Hands Up. Hey, handen omhoog, verschiet. Ja, zo is dat. Goed, lieve luistervrienden, dit was hem weer. Deze aflevering van Koffie Compleet voor vandaag. Ik heb het weer met plezier gedaan. Morgen is er weer een nieuwe aflevering. Zometeen veel plezier met de enige echte.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Radio Seabreeze. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf

0: opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken, dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkte ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokt de branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Goedemorgen.
12: Het is zomer.
13: Landgenoten.
14: Het is zomer.
12: lekker stemmetje even overnieuw.
13: Binnen zonder kloppen.
14: Beetje vreemd, maar wel lekker.
12: Waar is hij nu eigenlijk dan? Hallo!
15: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
16: Goedemorgen.
17: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. En dat is het vandaag zeker. Met dank aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Seabreeze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je genieten van 3 handen vol Nederlands product. Ja, ja, het komt hier allemaal vandaan. De hits komen nu eens niet uit Amerika en Engeland, maar geheel van eigen bodem. Tippers en toppers, de meeste, heel herkenbaar, gemaakt door een nationaal gezelschap, bestaande uit onder andere de Golden Earring, Unit Gloria en Bonnie Sinclair, The Cats, The Walkers, Teaspoon, T-Set, Sandy Coast, Road, Hang the Knife and the Jets, The George Baker Selection, Two Brothers on the Fourth Floor, Zen. En we begonnen de show met de Nederlandse dance act The Benga Boys, die tussen 1997 en 2000 de ene hit na de andere de hitlijsten injoeg. Pas na enkele singles werd duidelijk dat achter Dansky Dennis van den Driessen zat en achter DJ Del Mundo dat Wessel van Diepen was. In 1998 scoorde het viertal met Boom Boom de eerste plaats. De tweede in de show is gemaakt door Unit Gloria en Bonnie Sinclair in 1975. Het was nog niet de periode dat je zegt de ene na de andere hit, want ook Knock on My Door kwam niet erg ver. Zelfs niet toen Jan Rietman zich bij de band voegde. De single bleef in de tipperaden steken.

In het eerste triootje non-stop hits van eigen bodem komen de T-set langs met We Will Be There After Tea, die 16e werd in de top 40 van 1968. De formatie Road uit Leeuwarden met Unchained Melody komt weer eens even langs. En nu eerst Nederbeat van de Sandy Coast uit Voorburg met Subjects of My Thoughts uit 1965.

De Europarade werd sinds mei 1976 uitgezonden door de TROS. En dat was een gezamenlijk gebeuren met diverse landen. Vandaag ligt het even een beetje anders, want alles komt uit Nederland. Dus in dit geval Volendam. De Cats is de Europaradeplaats. Die maakte bijvoorbeeld een Duits album met de titel Katzenspielen. Ze vertaalden ook een aantal nummers en maakten nieuwe nummers. En kwamen ook met Be My Day in het Frans bijvoorbeeld. Nooit gehoord? Hier is Swam FM uit 1972.

0: Weer plus près.
1: Voor het tweede triootje non-stop Nederlandse toppers hebben we Herman Brood en de Wild Romans klaarstaan met de Saturday Night, de George Baker Selection en Over and Over. En nu eerst de Golden Earrings met Together We Live, Together We Love. Die zesde werd in 1967.

Zometeen hoor je de Arnhemse rock'n'roll band Hank de Nijf en de Jets met de Guitar King, voorafgegaan door de Limburgse Walkers en Memphis, Tennessee uit 1975.

derde triootje Classics Non-Stop staan gepland. Bobby en Martin Boer, alias Two Brothers on the Fourth Floor, met Dreams Will Keep Alive. Teaspoon en Sex on the Beach, goed voor een derde plaats in 1997. En nu is de Amsterdamse beatgroep Zen met Hair, die in 1968 de eerste plaats bereikte. Ja.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42% tot 46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure.

0: Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg, heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
12: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

afgelopen uur. Binnen zonder kloppen. En wij gaan verder met Bobby McFerrin, Joe Cocker. We hebben muziek van Robert Palmer, maar ook Bob Marley en The Wailers. Could you be

lunch lekker mee met Bart's Middagbreeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze 1098 AM. Met nu een andere Bobby. Dit is Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.

1997 en werd een van zijn grootste hits van de jaren 90. Het nummer combineert zijn karakteristieke rauwe stem met een krachtige melodie en een vleugje Franse sfeer. De titel betekent letterlijk Vergeet Nooit en verwijst naar de levenslessen die hij van zijn vader meekreeg. Een indrukwekkende ballad die nog altijd veel luisteraars weet te raken.

We draaien iets waar jij van houdt. John Anderson was dat. De leadzanger van Yes. Met nu een nummer uit 1980. Dit is Olivia Newton-John en Magic.

al vandaag de plaat waarover gesproken wordt. Can We Still Be Friends van Robert Palmer. En die komt uit 1979 en is een gevoelige interpretatie van het nummer van Todd Rundgren. Met zijn warme, karakteristieke stem geeft Palmer het lied een eigen sfeer en emotionele diepgang. Het nummer laat een meer ingetogen kant van hem horen dan veel van zijn latere hits. Een fraaie ballad die nog altijd indruk maakt. Dit is Robert Palmer en Can We Still...

de Braxtons en de Boss zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur luidt Ger de Rooij weer het weekend voor je in met Weekend Radio. En wij gaan eruit met een plaat van Roxy Music, het nummer Avalon. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Een heel goed weekend en graag tot maandag 12 uur zijn we er weer hier op Radio Seabreeze. Tot dan, dag!

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42-46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen.

0: Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het defilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten, daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, hout.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
3: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Het begint al op vrijdagmiddag. Weekend Radio. Met Ger de Rooij.

0: Canto a Galicia. Hey, dat was een dikke zomerhit in 1972. Zijn allereerste destijds. Ja, en daar zouden we nog vele volgen. En nog een zomersplaatje zo aan het begin van deze Weekend Radio. Dat was van Kaoma en Danzando Lambada. Ja, oftewel Lambada nummer 2. Hè? Bijna hetzelfde. En de opvolgende hit destijds van de Lambada, inderdaad. Goedemiddag, tot 2 uur weer.
1: Vrijdagmiddag, bijna weekend. Seabreeze AM. What? Met Ger de Rooij.

0: Prada paardje destijds in de jaren 70 van Frank Varian uit Duitsland. Barney M. en Sunny, One So True, I Love You. Dag Bart, die ging weer weg net hier op de fiets. Ja, goede reis terug. Als je denkt, dan hoor ik toch op de achtergrond. Ja, dat zijn de ventilators. Ik heb er maar liefst 2 hier aan staan op dit moment. Om het een beetje aangenaam te maken hier in de studio. Hier is Boudewijn de Groot.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Altijd zo lekker, hè? Deze van Garland Jeffries. Als dat geen zomerhit is, dan weet ik het ook niet meer. Take me to the Matador hier op Seabreeze.
1: Een beetje gekrast.
2: Oops.
1: Uit dikke Gerrits platenkast.
2: That's it.

Onlangs hoorde ik de plaat in één week tijd wel 5 of 6 keer terug op de radio. Ik denk, hey, wat een goed nummer eigenlijk, van Alphaville. 1984, Big in Japan. En vandaar dat we hem nog eens een keertje draaien hier op vrijdagmiddag van een vinyl singeltje. Oh, oké. En deze is heel oud, mensen. Uit 1970. Het is een plaat van Delaney, Bonnie and Friends.

0: Ja, Delaney, Bonnie and Friends. And Free the People. Uit 1970 hier op Radio Seabreeze. Waar het alweer tijd geworden is voor de historische alarmschijf.
1: Seabreeze. Met de historische...
2: Alarmschijf!

0: De alarmschijf van 56 jaar geleden, precies, inderdaad. 27 juni 1970 was het de nummer 1 in de tipparade, in de Veronica tipparade. All Right Now van The Free. Een week later zou het een van de nieuwelingen zijn in de Veronica Top 40. All Right Now stijgt naar nummer 9 die zomer en staat 11 weken in de lijst genoteerd. Vreemd genoeg blijft het bij deze ene hit voor The Free. Dat wou ik zeggen, ja. En het is de band van Paul Rodgers. En ze brengen begin jaren 70 nog wat singeltjes uit. Maar dat zijn geen echte hits. Zoals Wishing Well, My Brother Jake en The Steeler. Wel goede platen hoor. Maar in Engeland bescheiden hits. Maar de rest van Europa blijft het een beetje achter. En in 1974 begint Paul Rodgers een nieuwe band. Genaamd Bad Company. Ja, dat pik je toch maar weer even mee op vrijdagmiddag.
1: Seabreeze.
2: Seabreeze. AM.

Pas draaiden we nog The Loving Spoonful, het origineel van Summer in the City. Maar deze versie is ook lekker, hoor. Zeker Joe Cocker en Summer in the City. Hoezo? Wat? De zomer dan? Nou, ventilators op volle toeren, airco's, blazen, overal koele lucht en de zon staat hoog aan de hemel. Zomer in Nederland. Met op de radio nu het goede doel.

Luther Vandross en Never Too Much, inderdaad. Die hoor je regelmatig terug op de radio. Terwijl het eigenlijk nooit een hit is geweest. Althans niet hier in Nederland. Een goede plaat heeft die gast gemaakt. Helaas is hij er al een tijdje niet meer. Wat is er vandaag nog meer te beleven hier op Radio Seabreeze? Straks tussen 2 en 4. De Friday Boost natuurlijk. Met Alex van Sloten. Van 4 tot 5. De Middle of the Road Show met Hans de Knecht. De Beukerin vervolgt om 5 uur tot 6 uur met Jacob Beuker. En van 6 tot 7 Rockwave met Wim de Groot. En om 7 uur begint je weekend pas echt natuurlijk. Thank God It's Friday met Wiebe Barkey en Lawrence Kwaadvlieg. De vrijdagavond op Radio Seabreeze wordt volgemaakt met Feel the Rock, Easy Rock and Ballads van 9 tot 12. Lekkere rock classics, over rock gesproken. Onlangs waren ze nog in Nederland. Foreigner, jawel, ze bestaan nog. En Anton Nachtzaam was er heen geweest. Dat was behoorlijk goed, zei hij. Dus laten we ze nog maar eens een keertje draaien op de radio. Ik heb het over Foreigner.

Rock and roll op de radio van Foreigner en Hard-Blooded. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Zweet hier in de studio. Zometeen veel plezier met Alex van Sloten na tweeën. Hij is er met de Friday Boost, zoals elke vrijdagmiddag. Ik ga je een heel fijn weekend toewensen. En we spreken elkaar zondagavond weer voor een nieuwe Sunday Grooves. Tot dan. Nog eentje dan. Huh? Het is Los Manolos. Lekker zomers. En All My Loving. Toch nog een beetje Beatles.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. Dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dit vanwege hoge kosten, zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er sluiten mogelijk fabrieken in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers. Op het door Rusland bezette Oekraïense schiereiland de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Het openbaar leven op de Krim wordt ontregeld door Oekraïense aanvallen. De autoriteiten op de Krim maakten eerder al bekend dat particulieren geen brandstof meer mochten kopen, zomerkampen voor kinderen zijn afgeblazen. Rusland annexeerde de Krim in 2014. De regio is populair bij Russische toeristen, maar dient ook als uitvalsbasis voor de Russische krijgsmacht. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat vanaf 1 juli op slot. Alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers, zoals nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, komen op een wachtlijst. Volgens netbeheerder Enexis verandert de manier waarop de ruimte op het stroomnet wordt toegewezen. Aanvragers met maatschappelijke prioriteit, zoals de politie en ziekenhuizen, krijgen voorrang. Brabantse nieuwbouwprojecten die hun aansluiting al hadden aangevraagd, behouden hun plek. En het défilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het défilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het défilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In de beeld is zojuist 33,5...

0: 3 graden gemeten, daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van Vrije Radio.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Here we go again.
14: De muziek stuitert uit je spiek.
15: Dit is je vrijdagboost.
16: We came, we saw, we kicked its ass.
17: Het was wel

Slip Away van Andrew Gold. En dit was de nummer 1 hit Bruce Hornsby and the Range met The Way It Is uit 1986. Hierna zouden er nog twee kleine hitjes volgen, maar die deden het allemaal niet zo heel erg goed. Een hele goede middag en welkom in de Vrijdagboost op jouw favoriete radiozender Radio Seabreeze 41098 in de middag. En morgen.

De 76-jarige Lionel Richie stond 8 keer in onze hitlijsten, waarvan 2 keer op nummer 1. En dat was in 1983 met All Night Long en 1 keer in 1984 met Hello. Het nummer wat je net hoorde was in 1992 en het haalde net niet de nummer 1 positie. En dat betekent dat hij niet overkwam dan een plek 2. Muziek uit Duitsland uit 1983.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. Oud-minister Arie Slob noemt het onbegrijpelijk dat er is bezuinigd op de voorbereiding op een nieuwe pandemie. Volgens hem dreigen bij een volgende gezondheidscrisis dezelfde problemen als tijdens corona, als het kabinet die bezuinigingen niet volledig heeft teruggedraaid. Slob pleitte tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona ook voor betere ventilatie op scholen, zodat de lessen bij een nieuwe pandemie sneller kunnen doorgaan. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers van de zware aardbevingen van woensdag. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio is uitgeroepen tot rampgebied. Internationale hulp is onderweg. Er zijn al teams van reddingswerkers uit onder meer de VS, Mexico en de Dominicaanse Republiek gearriveerd. Ziekenhuizen en reddingsdiensten hebben grote moeite om de ramp het hoofd te bieden. En Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering, dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dat vanwege de hoge kosten, de zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er gaan mogelijk fabrieken dicht in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers in dienst. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pas.

0: vormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Here we go again.
15: De muziek stuitert uit je spiek.
16: Dit is je vrijdag boost.
17: We came, we saw, we kicked its ass.
18: Het gesloten.
19: Thank God it's Friday.
20: Your mama says that through the week

Was dit aan 1978, in ieder geval in de discotheek van Evelyn Champagne King met Shame. Een hele goede middag en welkom terug in het tweede deel van de Friday Booster bij jouw favoriete radiozender, Radio Seabreeze. Alleen via de 1098 op dit moment in de middengolf. En zet je radio mee even wat harder bij deze vrijdagmiddagborrel, want op vrijdag gaan we vol gas met lekkere muziek uit het verleden. Zoals deze uit 1986 van de 5 Star. En maak maar even tijd om te genieten.

Jackson stond 7 keer in onze hitlijsten van 1985 tot 1987. En dit wat je net hoorde was een klein hitje in 1986 met A Find The Time. Want je zag toen al dat het succes wat terugliep. Hun grootste hit was hun eerste hit in 1985 met All Fall Down. Het waren allemaal broers en zussen van elkaar. En de oudste van de 5-star, Statman, is vorig jaar overleden op 60 jaar.

0: 1982 en daarvoor hoorde je nog Soul Asylum met Runaway Train uit 1993. En blijf luisteren, want zo dadelijk in de Friday Boost op Radio Sebring heb ik nog Young Gun, Silver Fox, Roger Whittaker en Vanessa Paradis. Maar nu is het 1990, I've Been Thinking About You van London Beat.
1: Alex van Vloten.
2: Hun socials zijn super.
3: Zijn super.
2: Ze hebben geweldige posts en leuke foto's.
4: En hun verhaallijn is verbluffend.

1975 met Stevie en Sly. Wat natuurlijk verwijst naar Stevie Wonder en Sly in de Family Stone. En volgens mij hebben Young Guns Silverfox nog nooit in onze hitlijst gestaan. Maar wie weet komt dat nog. Dit nummer is Stevie en Sly, kwam van het album Pleasure. En dit is Radio Seabreeze, via de middengolf 1098. Of luister mee via diverse apps overal ter wereld. Maar je kan ook meeluisteren via onze eigen website, Radio Seabreeze.

Undertaker uit 1975 met The Last Farewell. En dit is geen Last Farewell hoor, want morgen ben ik weer tussen 4 en 5 uur. Maar voor nu blijf nog heel even luisteren, want zo dadelijk hoor je nog Vanessa Paradis. Maar nu is The Boys op Radio Seabreeze.

Uit 1979 hoorde je Give Up Your Guns van The Boys. En dit was in 1987 Jolle Taxi van Vanessa Paradis. En tot zover deze Friday Boost op Radio Sebris. Zo dadelijk naar nieuws van 4 uur de nooie Hans de Knecht met de Middle of the Roadshow. Daarna om 5 uur de bouwval met Erik van Bouw. En om 6 uur Rockwave met Wim de Groot. Om 7 uur is het tijd voor...

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er is een nieuw hitterecord voor juni gemeten, want in Eindhoven is het 38,2 graden geworden. Daarmee is het oude juni-record van 37,9 graden uit 1947 verbroken. Ook in Horst liep de temperatuur op tot 38 graden. Later vanmiddag kan het op sommige plekken zelfs 40 graden worden. Zo warm was het pas twee keer eerder, allebei in juli 2019. De reeks warmterecords van deze week hangt samen met de klimaatverandering. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. En in 4 provincies geldt morgen opnieuw code rood vanwege de extreme hitte. Het gaat dan om Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, waar het lokaal 38 graden kan worden. In de rest van het land geldt code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Door de hitte gebruiken Nederlanders ook veel meer drinkwater dan normaal. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen melden een recordverbruik. Het gaat om een toename van meer dan een derde vergeleken met de normale hoeveelheden water. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100%

0: exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
5: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: stelletje van die stoere bieken. Zeelui, zeelen. Op zoek naar de lekkere meiden. Girls, girls, girls, girls.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met
0: wees welkom, lieve

winter van 1975, vrienden. Ja, die volgde op een hele hete zomer. Zo. En het was ook nog een troddelschijf. Op Hilversum 3 toen. ILO, Electric Light Orchestra, Lieve Hormen.

glazen bol die in de replaystand staat op dit ogenblik. Zie ik dat het 1978 moet zijn geweest. En het was er een hoor. Wat een kanjer. Zelfs in de top 100 van 1978 stond de plaat hoog. Johnny Mathis en Denise Williams. Zometeen. Een fijne

0: jaar. Vrienden, vriendinnen, gaat het nog een beetje? Ja, riempjes, die zitten nog allemaal goed. Lekker stevig, lekker strak. Mooi hoor.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ja, stel je voor. Strand, een strandwandeling. Lekker het water in. Lekker in de modder rollen. En dan nog eens is daar...
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: De wasmachine.

geef mij maar een miele. Kleine wasjes, grote wasjes, alles in een wasmachine, jongen, weet je wel. Nou, was dat niet heerlijk? Het was Travassie, het goede oude jaren. Dit is de Middle of the Road Show.

vandaag was al 34 graden. In de schaduw, 34 graden. Ja. Dan ben je wel op vakantie toe, toch? Ben je aan vakantie toe? Long Hot Summer, Galaxy Lane. Terug in de Middle of the Road Show. Met ook, ach, zo'n lief, lekker nummer uit 1974. Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer. Dit zijn de hits van toen. Dit is de Middle of the Road Show.

0: Dat waren zij dan, lieve vrienden. Ma Bellamy.
1: Hey, halsje. Hey. Kusje. Achter je oren.
0: Nog niet, alweer. Cleverbull in de middel van de roadshow. Vind je het toch fijn dat jullie nog zijn blijven aanhaken? Ja, het zijn de hits van toen. Voltooid en verleden tijd. Via lange palen en digitale kanalen. Deze kwam ik in mijn platenbak tegen. Kijk nog, het was 1986.

0: die je stoffig zijn?
1: Middle of the Roadshow. Hans de Knecht.
2: Ik ga naar het enge bos. Daar zal

0: gewoon een luchtje met je rug op het zand van het strand. Ja. Nee, voor de knecht geen bongo. En ook geen bingo. Nee. S'avonds gewoon heel af en toe een lekker glaasje. Een lekker glaasje, nou vul zelf maar in. En ga je niet allemaal geheimen verklappen?
1: Nou, ik mag het zeggen. Ik heb er verstand van.
0: Hey, Dolf, jij toevallig weer.
1: Jawel. Ze zien er een beetje overrijp uit.
0: Ja.
1: Ja, dat wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik lust er wel soep van.
0: Mede van de lol. Dit is de Middelste Roadshow. En Roger Glover komt gezellig op visite.

best wel bang als ik er eenmaal aan ben gekomen. Dat het zo'n mierenhoop is, weet je wel. Heb ik nog wel een plekje of kan ik toch beter de volgende keer s'morgens gelijk om 6:00 vertrekken? Toch? Ja. We hebben veel te weinig strand in Nederland, vinden. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Waarom klinkt het vandaag zo zomers op de radio? Heb jij enig idee? Nee? Oh, ik wel, hè? Nou, vooruit. Wine Paris. Over zomerhits gesproken. Dolce Vita.

temperaturen en natuurlijk zonnige muziek. Ryan Paris hoorde je met Dolce Vita. Even de laatste in de show voor wat betreft vandaag de Middle of the Road Show. Te beluisteren van Ohio tot in de kop van Friesland. Jazeker. Met de voeten in de Waddenzee. Wierum, och, is ook zo'n leuk plaatsje. Hey, maak er nog een leuke voorzetting van. Hey.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten. Lukt dat niet, dan volgen er strengere regels voor de sector, zo schrijft landbouwminister Van Essen in de stikstofplannen voor de Tweede Kamer. De uitstoot moet rond kwetsbare natuurgebieden nog veel minder. Een halve kilometer rondom 85 stikstofgevoelige natuurgebieden 20% extra stikstofvermindering. Het kabinet wil Nederland zo van het stikstofslot halen en kijkt volgend jaar of de doelen ook haalbaar zijn. En de industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten, zo staat in de kabinetsplannen. Om dat doel te halen trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. De helft daarvan gaat onder meer naar schonere elektrische bouwmachines en maatregelen voor de scheepvaart en het wegverkeer. De andere 125 miljoen is bestemd voor de industrie, onder meer door met aanbestedingen die tientallen bedrijven dicht bij natuurgebieden de komende jaren veel minder te laten uitstoten. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. En Vlaanderen wil kinderen onder de 13 jaar geen toegang meer geven tot sociale media. De Vlaamse regering heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Sociale mediabedrijven moeten de leeftijd van gebruikers beter gaan controleren. Volgens de regering zijn jonge kinderen nu onvoldoende beschermd tegen de schadelijke inhoud en de verslavende technieken. Ook in andere Europese landen groeit de steun voor strengere regels. In Duitsland adviseert een groep experts nu ook een minimumleeftijd van 13 jaar. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere

0: Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
1: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
2: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Buggerin has been taped before a live studio audience.

0: Jammer genoeg, niet meer naast me. Maar zit op mijn schouder, dat weet ik zeker. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Recht voor je raap. Oh, yes. Oh, yes.
2: Jacob Beuker.
0: Ladies and gentle people, op de warmste dag van het jaar. Tenminste, we weten niet wat er nog gaat komen. Hebben we hier natuurlijk jouw tractatie van de vrijdagmiddag, de Beuker in.

0: is dat, hier op de radio. Jaren geleden alweer, maar wat blijft hij lekker om met het lekkere weer te draaien, nietwaar? The Summer is Magic. Daarvoor draaiden we de dames uit Twellingerga, hè. Maywood was dat in Rio de Janeiro. En daar weer voor Que Será Mimi Vida, de Gibson Brothers. Uit het gouden verleden der dansmuziekvrienden. En was dat zomers dan? Ik dacht het wel, hè. Hé, hij komt er weer aan. De mix, de mixen. Dit is de Splendid Blended. Hier op Radio Seabreeze.
1: Ladies and gentlemen. Crank up your sound system. This is the Booker In Splendid Blended.

via het wereldwijde web op www.radioseabreeze.nl. Yes, we're getting home.

natuurlijk hier op de frequenties en via het wereldwijde web. Radio Sea Breeze, Everlasting Love. Heb ik nou wat voor je? Ken je dit nog? Jackers Revenge kwam uit in 2024. De remix van die hele mooie van MJ. Dit is Black or White, hier op Radio Sea Breeze.

Radio Seabreeze van de Disco Girls 2024. Wat een fijne zeg. Ik hoop dat je je witte gimpen nog aan hebt en nog even door kunt dansen. Deze wordt opnieuw uitgebracht, vrienden, in de originele versie. Disco Girls kwamen daar al mee in 2025. Good times.

Midden waar Kid Rock was dat hier op de radio. All summer long. Moesten we gewoon bijpakken vandaag, nietwaar? Een beetje dat tintje te geven. Dat je zegt, ja, ja, het is eigenlijk best wel lekker weer buiten, nietwaar? Laten we ons daar eens een klein beetje op aanpassen. Ik hoop dat je een ijszakje bovenop je hoofd hebt. En het koel hebt weten te houden tijdens de mix, vrienden. Gaan we nog even door hier op Radio Seabreeze.

0: Van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen. En de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. De BBB haalt hard uit naar de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Partijleider Van der Plas noemt ze een frontale aanval op de landbouw. Volgens haar dreigen duizenden boerenbedrijven te verdwijnen door de strengere regels. Het kabinet noemt de maatregelen nodig om de natuur te herstellen en Nederland van het stikstofslot te halen. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten en rond 85 kwetsbare natuurgebieden nog 20% minder. Boeren mogen nog maar 2,6 koeien per hectare houden. De 12 provincies steunen in grote lijnen het nieuwe stikstofpakket van het kabinet, maar volgens het interprovinciale overleg is er kritiek op de uitvoerbaarheid ervan. Volgens de provincies is er te weinig structureel geld om de plannen goed uit te voeren. Ook vinden ze dat de stikstofnorm sneller moet worden versoepeld om de vergunningen weer op gang te krijgen. De industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten en daarvoor trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
10: Zet je radio klem op.

0: Op 1098 en 1395 AM.
1: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: eigenlijk best wel een zielig liedje dit. Dance Away the Heartache van Roxy Music, terwijl die alleen wordt gelaten. Die openen deze vrijdag editie van Rockwave nummertje 556. 7 minuten over 6. Het is weer vrijdagavond, dus het is weer genieten, want het is weer weekend aan het worden.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Bon Jovi. En keep the faith. Altijd geloof in de toekomst houden, vrienden. Dat was een goed advies van hem en dat vind ik natuurlijk ook. Hoewel, eigenlijk gaan we volgende week op vakantie met de camper op pad. Ook een DJ moet wel eens even wat anders. Dit zijn de Simple Minds.

Oké. Toegegeven, de groot is toe aan vakantie. En fit ook. We draaien als Nederlandstalige natuurlijk Bluff met Wat Zou Je Doen? Gevolgd door Reckless Eric, Hit and Miss Judy. 6:55. Als je inmiddels aan tafel gaat, wens ik je eet smakelijk. Maar aan de andere kant, het is vrijdagavond, dus ik zou nog even lekker blijven borrelen hoor, want dat is zo lekker. Wat gaan we eten vanavond? Daar vertel ik je straks meer over. Eerst even Guns N' Roses met Sweet Child of Mine.

Dus, wat gaan we eten vanavond? Daar zouden we nog eventjes over hebben. Wel, ik ga altijd zo rond 5:30 de studio hierbovenin. En daarvoor spreek ik natuurlijk mijn vrouw nog. En ik zeg, lieverd, wat gaan we eten vanavond? Nou, zegt ze, ik zal eens kijken in de koelkast. Oh, we hebben nog dit, we hebben nog dat, we hebben nog zus, we hebben nog zo. We hebben ook nog een beetje ham. Ik ga gewoon een lekkere quiche maken voor je. En die is dan om 7:00 klaar. Komt die uit de oven. Dus als ik straks klaar ben, dan ga ik aan tafel. Dit is Mr. Beek.

0: Just Let Yourself Go. De Loving Awareness Band natuurlijk altijd eventjes zo rond 6:30. Terwijl het nu al 6:07 is, zie ik op de klok. Daarvoor Mr. Big met Romeo. En ja, dat betekent dat we het een beetje rustiger aan gaan doen. Of niet, ik weet het niet.
1: Het is weer net als toen, op de middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

The Man Who Sold the World. Nou, dat klinkt wel onheilspellend als je mij vraagt. Maar aan de andere kant was het wel een goede blik in de toekomst destijds van Lulu en David Bowie samen. Want ja, er zijn wat mensen op de wereld die vinden dat ze de wereldleider zijn of zo. Nou, nee, ik heb er weinig vertrouwen in. Laat ik het zo netjes zeggen. Anders krijgen we daar weer gedoe over natuurlijk. Zo vlak voordat ik op vakantie ga. Dit zijn de

Jesus is just so right, the Doobie Brothers. Ja, je kunt geloven wat je wil of niet. En dat is het mooie van ons land. Want in ons land mag je van alles geloven. En hoeft het niet één geloof te zijn. Ook geen geloof te zijn, zoals de groot is. Maar gewoon een geloof. En dat is heel fijn. Oh, waar ik in geloof? Ik geloof in de Loving Awareness gedachte.

0: genomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen en de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon zijn 7 mensen omgekomen. Volgens het Israëlische leger ging het om leden van de terreurbeweging Hezbollah die wapens vervoerden. De aanval gebeurde in een gebied vlakbij de door Israël bezette zone. Hezbollah is niet betrokken bij de lopende onderhandelingen tussen Israël en Libanon. Diplomatieke gesprekken tussen beide landen gaan ondertussen wel verder met voorzichtige vooruitgang. Officieel geldt er nu een staakt het vuren. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: middeleeuwen.
1: Nou, op je orgeltje.
0: En buiten.
1: Op je orgeltje.
0: Ja, in het kasteel hoor ik het altijd, hè? Als ik een gedicht schrijf.
1: Spinning wheel.
0: Joehoe.
1: Van Blood, Sweat and Tears. Mag u een onvoorstelbaar welkom heten. U bent live verbonden met de Los en Laren met Thank God It's Friday. Het is hier, ja, het is hier onbestemd weer. Het begint te waaien dan weer niet. En ik weet niet wat het allemaal gaat worden, maar laten we hopen dat we het overleven. Maar ieder jaar is op 14 juni, dat is morgen, aandacht voor hen die bloed doneren om mensenlevens te redden, zonder dat zij daarvoor iets terug verwachten. In Nederland bedanken we op de Wereldbloeddonordag alle 400.000 bloed- en plasmadonoren voor hun donorschap. We zetten ze in het zonnetje door verschillende activiteiten te organiseren. De dag vindt ieder jaar op 14 juni plaats, omdat het één dag later is dan de geboortedatum van de uitvinder van de bloedgroep. Dat is namelijk Karl Landsteiner. Die komt uit Wenen, is Oostenrijker. En die is geboren op 13 juni 1968.
0: Ja.
1: En overleden op 26 juni 1943. Dus die heeft ook nog wel even lekker lang meegedraaid.
0: Dat zeg maar. Ja, wel, ja. En goede dingen gedaan, toch?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dus, maar hij heeft de bloedgroep uitgevonden, waardoor we mensen bloedtransfusies konden geven. Nou ja, de rest is history natuurlijk, dames en heren. Daarnaast is het, ja, dat mag ik toch ook wel even in herinnering brengen. Het is vandaag onvoorstelbaar warm. Het is 31 graden hier in Laren. Dus ja, dan krijg je...
0: En in studio 110.
1: In 110, ja. Dus we hebben al bloed en dan krijg je nog sweat. En het is ook nog eens een keer vrijdag de 13e.
0: Daar krijg je traantjes van, hè?
1: Daar krijg je tranen van in je broekje.
0: Oh, man.
1: Dames en heren.
0: In de combi.
1: In deze uitzending Blood, Sweat and Tears. Aan bakboord, Loris Kratwig. Hoe gaat het, gozer?
0: Ja, lekker. Ja, ja. Ja? Ik heb het niet eens heet. Ik heb het lekker, eigenlijk. Ha. Het is wel aangenaam hier.
1: Ik moet zeggen...
0: Klein biertje erbij, dat scheelt.
1: Wat u niet weet, is de studio hier, die ligt op het oosten. Nee, op het westen. Dat betekent dat hier smiddags de zon, maar het er vol naar winter schijnt. Maar we hebben een paar maanden geleden, nee, een paar jaar geleden...
0: Twee jaar, ja.
1: Hebben we folie erop geplakt, van die zon weer in de folie. En dat scheelt enorm.
0: Dat scheelt wel.
1: Anders was het niet 45 graden geweest.
0: Het is alleen maar natuurlijk geldkwestie, want ik had liever een aircootje gehad. Maar ja, dat kon er niet vanaf.
1: Nee, kon
0: de directeur, dat mocht niet. Dus, ja.
1: Luister onze mancave, dames en heren. Dit is Lof ten Laren. Geen weerzin, onzin, waanzin. De gulle lach. Dit is Thank God It's Friday. Natuurlijk op Seabreeze. 1098 en... Nee, even niet op 1098 AM.
0: Nee.
1: Want die zender staat uit. Volgende week wordt, dames en heren, nieuwe mast geïnstalleerd. En dan zijn we weer alive and kicking.
0: Op de AM, ja.
1: Straks om 20:30 natuurlijk het gedicht van de week. En natuurlijk ook weetjes en...
0: pikante praatjes.
1: Live meekijken in de loft. Doe je via onze loftcams. Kan onze Facebookpagina Thank God It's Friday. Thank God It's Friday.
0: Ja.
1: Of naar radioseabreeze.nl. En daar zie je ook een venster dat je juist hebt geklikt. Nou, helemaal gewoon. Quote van de week, dames en heren. En dat is echt een hele mooie. En ook een onvoorstelbaar cruciale quote. In het begin van de oorlog. The Battle of Britain. Winston Churchill was net premier. En die moest uitleggen wat hij ging doen tegen Nazi-Duitsland. We hebben het over 1940. En hij zei... I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Hij deed dat op 13 mei 1940. Ik heb niets anders te bieden dan bloed, inspanning, tranen en zweet.
0: Ja, dat zei hij gewoon.
1: Fantastisch.
0: Lekker geurtje ook. Deze heeft ook een lekker geurtje. De oude dame die stapt in de lift van een geweldig chic flatgebouw. Een mooie jonge dame stapt ook de lift binnen.
1: Hallo.
0: En verspreidt een sterke parfumgeur. Ze bekijkt de oude dame met een arrogante blik en zegt tegen haar... Romance van Ralph Lauren. €150 per flesje. Op de volgende etage stapt een andere mooie jonge dame binnen in de lift en verspreidt eveneens een sterke parfumgeur. Ze bekijkt de twee andere vrouwen met een geweldige, coole blik en zegt... Number 5 van Chanel. €300 per flesje.
1: Ah, zo goed.
0: Ja. En ze blijven in die lift staan en ze gaan weer hoger. 3 etages lager stapt de oude vrouw uit de lift. Maar voordat ze uitstapt, bekijkt ze de 2 mooie meisjes. Doet een stapje terug, laat een geweldige scheet en zegt... Bruine bonen van hak, €99 per pot.
2: Het weekend begint met Lawrence en Liebe. Thank God.

0: CNC Music Factory, dames en heren. Thank God it's Friday. Het is vandaag vrijdag de 13e juni 2025. Tijd voor de dag.
1: De dag! En 13 juni is de 164ste dag van dit jaar in de Gregoriaanse kalender. Gaan we over naar de gebeurtenissen algemeen. In 2014, in een Zuid-Afrikaanse mijn, is de zeldzaam grote diamant van meer dan 122,52 karaat opgegraven.
0: Is dat de Curinam?
1: Dat is de grootste die er is geweest. Ja, al dus Pizza Diamonds, dat de Curinam mijn sinds 2008 exploiteert. Moet je nagaan, hè?
0: Ja, maar die Curinam diamant, hè, dus waar het nu over gaat,
1: ja,
0: die zit verwerkt in de kroon van de Engelse koning of koningin.
1: Nou, lijkt me niet.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Maar ze laten geen nieuwe kroon maken
0: ja, dat is wel gedaan.
1: In 2014.
0: Oh, pardon. Nee, de Curinam diamant.
1: Daar is dat die blauwe die
0: je bedoelt? Nee, maar daar praat ik echt over 200 jaar of 150 jaar geleden.
1: Nee, precies. Okay, deze was in 2014.
0: Oh, sorry. Nee, dan loop ik echt eruit.
1: Pizza Diamonds, de Curinam mijn, die het sinds 2008 exploiteert. Mediajaar 2005, popster Michael Jackson wordt door de jury vrijgesproken van beschuldiging van tot kindermisbruik. De jury acht alle 10 aanklachten ongegrond en Jackson onschuldig. Ja, dat weten we niet. Ja, ik weet het echt niet. Ik geloof er ook niet in dat hij... zelf niet, nee.
0: Ik heb er geen mening over.
1: Ik ook niet, ik weet het echt niet. Muziek 1995. Alanis Morissette brengt haar derde album Jack the Little Pill uit. Ja, ik heb hem zelf ook. Hij is geweldig. Echt, alle nummers zijn goed. Het zou met een verkoop van meer dan 33 miljoen exemplaren een van de succesvolste albums zijn van de jaren 90. Morissette won er 5 Grammys mee. En terecht, want ik vind hem echt super geweldig. Politiek 1996. België schaft als laatste land in continentaal West-Europa de doodstraf officieel af. 1996. Ja. Politiek 1996, ja, hadden we gehad. Wetenschap technologie. 1844. Linus Yale, wie is dat? Verkrijgt octrooi op het deurslot. Van de Yale-sloten natuurlijk. 1933, de Pioneer 10, is de eerste ruimtevaartuig dat het zonnestelsel verlaat. Nou, dat is toch wel wat. Gaan we naar de dag 13 juni, muziekweetjes. In de Billboard-albumlijst komt de LP Let It Be van de Beatles op 13 juni 1970 op de eerste plaats terecht en blijft daar 4 weken staan. Let It Be is op 30 mei 1970 de Amerikaanse albumlijst binnengekomen. Ook de single The Long and Winding Road bereikt op 13 juni de eerste plaats van de single Top 100. 100 moet ik zeggen. Het is voor de allerlaatste keer dat de Beatles de eerste plaats bereiken in de Amerikaanse hitlijsten.

0: Sweat and Tears, dames en heren. De dag, nou eigenlijk is dat morgen, dat alle bloeddonoren geëerd worden. En vandaag is dus degene die de bloedgroepen heeft uitgevonden. Ja, A, B. Ja. Wat heb je eigenlijk?
1: A, B, A, B, B A, B, en A, O. En je hebt ook nog
0: C en negatief en positief en...
1: En recessief heb je ook nog.
0: Hij had dat wel een stukje simpeler kunnen maken.
1: Ja, maar deze groep bloedgroepen zijn er. Als je ook positief hebt, weet ik wel, dan kan je iedereen helpen. Maar als je, wat ik nog van weet, als je AB hebt, dan heb je een probleempje. Dan moet je het wel weten.
0: Weet je, ik weet niet eens wat ik heb, weet je dat?
1: Ja, je hebt ook positief.
0: Ik? Nee. Volgens mij, mijn moeder heeft ooit...
1: Jij hebt ook positief.
0: Nee, mijn moeder heeft gezegd dat ik iets van AA positief
1: heb. Je hebt Z, plus.
0: Dat zal het zijn, ja. Ja, nee, het zal wel N zijn, van natie. Maar dit is...
1: Die bestaat niet.
0: Brother of the Dance Floor, dames en heren, van Michael Jackson uit 19...

0: op een verheffing. Nieuw niveau proberen te krijgen. Verheffing. En dat betekent ook anywaytjes en
1: pikante praatjes. Nou, in deze warme tijden, Wiebe.
0: Nou, het is wel zwaar zweten.
1: Het is zwaar zweten. En dan moeten we ook het hebben over het slapen s'nachts. En daar heb ik wel een uitgesproken mening over, natuurlijk.
0: Ja, maar ja. Ik zie ook in allerhande media van...
1: Ja.
0: Hoe overleef je warme temperaturen
1: en
0: al dat gelul.
1: Eén keer per jaar is warm in Nederland. En dan gaan we... Nou ja, twee keer dan. En dan gaan we het weer krijgen. Dan denk ik van, ja, ik ga 4 weken naar Spanje. Is dat daar bloed heet?
0: Maar goed. Ja, maar ik kan me nog wel herinneren dat we hier in, weet ik wel, volgens mij 2019 of zo, hebben gezeten. Toen was het echt niet te doen in de studio. Maar toen hadden we nog niet de...
1: Ja, vlak voor corona.
0: Folie.
1: Nee, toen hadden we geen folie, nee.
0: Nee, toen stond echt de reuzel in ons kruis.
1: Ja.
0: Ja, dus...
1: Ja, dat was even douchen.
0: Ik kan me voorstellen dat je wel... Nou, de 5 tips van...
1: De 5 tips.
0: De libellen van... Dat doe je als het warm is.
1: Ja, nou ja, kijk, het is zo. Bij een tropische dag hoort een plakkerige nacht, uiteraard. Voor veel mensen betekent dat een nacht lang puffen en blazen is. En hoe kom je dan in slaap? Nou, door de ramen 's nachts binnen te houden... De ramen 's nachts open te houden. De gordijnen overdag dicht.
0: Ja, dan hou je de warmte buiten.
1: Jawel.
0: En s'nachts kan...
1: Maar ligt eraan wat voor een dak je hebt, hè? Kom op. Weet je, als jij een stalen dak hebt, of een aluminium dak hebt... Dan straalt dat door naar beneden. Heeft helemaal geen nut. Dan moet je wel je ramen openhouden.
0: Ja, maar dan zou ik gewoon lekker beneden gaan slapen.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, dat is waar. De ramen 's nachts openhouden, gordijnen overdag dicht, onder een laken slapen. Voor mensen zonder airco in huis worden alle trucs weer uit de kast getrokken. Sommigen zweren bij een koude douche of naakt slapen, maar dat is zeer onverstandig, zegt slaapexpert Talia Lambert. Nou, een koude douche is niet verstandig, want dan gaat je lichaam zich opwarmen.
0: Ja, nee, dan ga je poriën ook dicht.
1: Daardoor
0: gaan je poriën dicht.
1: Maar als je eruit komt, dan gaat je lichaam...
0: Waardoor je warmte niet kwijt kan. Dus ja, het beste is...
1: Dat is dom.
0: Als je gaat douchen, gewoon... Lauw.
1: Maar ik ben het niet eens over het naakt slapen.
0: Niet lorns, maar lauw.
1: Lauw, ja.
0: Lauw.
1: Ja. Dat is zeer onverstandig. Slapen met een laken. Leg iets over je en slaap niet naakt. Staat er nog een keer. Nou, daar ben ik het niet mee eens. 'S Nachts koel je toch af. Ja, en dan ga je lekker in je pyjamaatje zitten. En dan zit je lekker met een godvergeten, bezweet pyjamaatje. Ja, lig je lekker in bed.
0: Nee. Dat je gewoon... nakend in je bed ligt.
1: Ja, ik ook. Ik lig nakend in mijn bed.
0: Ja, maar dan kan je toch gewoon dat ding van je afgooien... en dan ligt er gewoon lekker en dan...
1: Ik heb een echte katoenen... een echte doorgewassen katoenen... hoe zeg je dat? Een oud laken van vroeger heb ik over me heen. En de beide benen doe ik dan eruit. Uit. En dan slaap ik als een roosje.
0: Nee, maar prima toch. Maar andere mensen kunnen dat van zich afgooien. En dan liggen ze gewoon nakend daar. En dan kunnen ze wat meer...
1: seks hebben en zo.
0: Maar daar krijg je het wel warm van.
1: Maar niet dat het zo heet is. Maar naakt slapen is geen aanrader. Als je gaat liggen zweten in je slaap, koel je te veel af en word je wakker van de rillingen. Ja, in je broekje. Het shirt neemt het zweet op. Ja, lekker. Nee, zit je, godverdomme. Zit je lekker in je t-shirtje. Hè? En heel dunnetje natuurlijk, dat snap ik ook wel. En dan zit je te plakken en te doen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Vergeet die ogenschijnlijk een lekkere koude douche. Een warme douche is een betere keuze. Door het koude water trekken de bloedvaten samen. Dan kun je geen warmte uit je lichaam meer kwijt. Een warme douche is een betere keuze. Dat verhoogt tijdelijk je temperatuur, waarna het lichaam ook sneller afkoelt. Dat klopt, alleen je moet het niet te warm doen, want anders zit je weer te lang in je bedje te zweten. Dus je moet gewoon lauw water nemen.
0: Wat een gedoe, man.
1: Ja, dat is echt waar.
0: Wat een gedoe, man. Het is hier misschien 3 dagen per jaar, 4 dagen per jaar is het hier warm.
1: Ja, mensen hebben het er wel
0: en
1: over.
0: Dan is heel Nederland meteen in rep en
1: roer. Dan liggen ze allemaal gefrustreerd in bed.
0: God, zou ik kraken. Allemaal maar hebben we het over,
1: gefrustreerd in bed. Allemaal gefrustreerd in bed.
0: Ja, maar kom op, what the fuck. Dit gaat er helemaal nergens over.
1: Nee, maar goed, als je het zou...
0: Ook neem zo'n hitteplan. Dan wordt het 31 graden en komt er... Hitteplan. Kijk, het laatste is met je hitteplan. Dat moet je nou met een hitteplan.
1: Ik weet zelf wel wat ik met hitteplan
0: maar dit
1: met
0: slaat toch helemaal nergens op?
1: Nee.
0: Als jij naar Spanje gaat, of naar Portugal, of naar het zuiden, weet ik van waar je heen gaat. Ga je denken op vakantie, is het 31 graden. Denk je dat de regering daar klaar staat met een hitteplan?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Het is toch... Het is Riesiger waanzin.
1: Typisch Nederlands, hè?
0: Ik heb nog één dingetje.
1: Om de airco te faken, kun je ook het volgende doen. Ik ben het er totaal niet mee eens, maar goed. Vul een petfles met water.
0: Ja, gaat wel.
1: En leg die in de vriezer.
0: Ja, gaat werken.
1: Dat gaat niet werken. Zet een paar uur later de ventilator aan met de fles ervoor.
0: Ja.
1: Oké, wat denk je wat er gebeurt als het water gaat smelten?
0: Nou ja, dat gaat smelten, maar het smelt in die fles.
1: Wat denk je wat het met de vochtigheid doet?
0: Nee, maar ik heb...
1: Nee.
0: Ik heb dat bij ons gedaan.
1: Nee, ik heb het al een miljard keer gedaan. Het werkt niet.
0: Nee, het werkt niet. Het was heel cool.
1: Oké, bij jou werkt het wel. Bij mij werkt het dus totaal niet. Nee, want de vochtigheidsgraad wordt veel hoger, waardoor je het veel warmer krijgt.
0: Nee, maar
1: het gelul dit.
0: In de fles.
1: Ja, nee, maar het drupt... Maar dat water moet ergens naartoe, hè? Dus je moet er een bakje onder zetten.
0: Nee, maar we hebben zelf voor dat ding gezeten. Ja. En toen vond je het heerlijk.
1: Ja, als je er even voor zit, is het lekker. Ja. Maar als jij in bed gaat liggen, ga je niet de hele tijd ervoor zitten.
0: Ja, dat vind je.
1: Want dan druppelt dat water, druppelt dan overal naartoe. Dus je moet er weer een bakje onder zetten. Plus dat de vochtigheidsgraad groter wordt. Jongens, gewoon in je blote togus in bed gaan liggen, zou ik zeggen. En neem een linnen, dat is toch het mooiste, nog beter dan katoen, een linnen lakentje. En de beentjes buiten de laken. En dan word je gewoon high.
0: Hier is Kurt Nielsen.

0: Diana Ross en de Supremes, dames en heren. En thank God it's Friday. Blood, sweat and tears, dames en heren. Het is de dag. Nou, het is één dag na de geboorte van. Moet ik even zijn naam opzoeken?
1: Oh ja, het is moeilijk, ja.
0: Karl Landsteiner. En één dag daarna, 14 juni, dan wordt er aandacht besteed aan alle mensen die bloed geven. Dat is bepaald belangrijk, want er worden heel veel levens mee gered. En Karl Landsteiner heeft de bloedgroepen uitgevonden. En dat is geen kinderzinne, want ja, als jij, laat ik zeggen, AB negatief hebt en er wordt een A positief ingehost, ja, dan ben je einde oefening. Dat is gebeurd met
1: je. Ja, dan weet ik eigenlijk niet hoe dat werkt.
0: Ja, dat gaat helemaal fout.
1: Ik weet wel dat je O positief overal voor kan gebruiken.
0: Ja, sommige
1: meer weet ik niet.
0: Sommige bloedgroepen kan je overal gebruiken, volgens mij is het O, maar.
1: En sommige niet.
0: Maar dat is relatief zo.
1: Raar eigenlijk.
0: Ja, maar hij heeft dat uitgevonden. En dames en heren, het is vrijdag de 13e, dus tears. En het is tyfus heet, dus sweat.
1: Oh, ja.
0: Blood, sweat and tears. En anyweetjes. En
1: pikantepraatjes. En ja, in Saudi-Arabië hebben ze natuurlijk heel veel centjes allemaal. Maar een zakenman uit Saudi-Arabië, die vindt zeer waarschijnlijk dat zijn penis alleen het allerbeste verdient. Hij betaalt namelijk, dat stond van de week in het nieuws wat ik gevonden heb, €33.000 voor een pomp waarmee hij zijn Willy
0: CQ, kan pompen,
1: CQ, is dat piemel, kan vergroten, ja. Ja,
0: ja, maar ik ken die pompen, ja. die bestaan al heel lang. Dat je,
1: ja, maar
0: daar stop je je pilvie in en ga je ze oppompen. En,
1: ja, maar er staat hier €33.000. Maar ja, als je die pomp dan met goud laat maken, ja, dan is die al gauw heel duur natuurlijk. Ja, het heeft niks met het concept te maken van hoe het
0: nou, misschien heeft ze de lul wel met goud bekleed. Weet jij
1: dat wel? De pomp is van 18 karaats goud en wordt bezet met robijnen en diamanten. Het goud, ja, het gouden ding. Ik zei bijna het gouden, de gouden ring. Het gouden ding dat wordt gemaakt door een juwelier en wordt vervolgens de Telegraaf met een gepantserde wagen afgeleverd. Maar dat kan toch helemaal niet in Saudi-Arabië, of wel? Dat mag er allemaal?
0: Nee, die mannen mogen alles. Het zijn met vrouwen die niks mogen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, zo werkt dat. In
1: Saudi-Arabië is het importeren van seksspeeltjes verboden. Maar volgens het productiebedrijf is het een medisch apparaat. Ah. En dat de pomp van goud is, heeft ook een praktische reden. De zakenman is allergisch voor roestvrij staal. Jezus, hé. Jezus. Maar dat het allemaal. Hoe komt dat dan in het nieuws, vraag je je dan af? Hè? Dat is fijn.
0: Nee, ik moet hier wel om lachen.
1: Ja, dat is leuk. Maar ja.
0: Nou vraag ik me ook af wat je met een penisvergroter van roestvrij staal op je lust moet. Maar oké.
1: Okay. Dat is geen zeer dan, zo. Ik heb geen verstand van, hè. Oh jongens, sorry.
0: Nee,
1: van
0: nooit gemaakt.
1: Nee, misschien heel naïef, maar nee. Ja, ik weet niet.
0: Nee?
1: Nee. Nee.
0: Ja, maar dan zuig je hem vacuüm en hoeft hij heel groot. En, ja.
1: Maar dan kan een vrouw toch geen ene flikkerij of die groot of klein is?
0: Nou, dat is niet helemaal waar. Dat is een beetje een adagium. Wat wij mannen hebben gemaakt van, size.
1: Ik hou ook niet van grote borsten namelijk.
0: Size doesn't matter, maar er zijn heel veel vrouwen die zeggen, ja, maar size does matter. Dus
1: oké.
0: Okay, ja, nou, nee, goed, ja, dan hebben ze een adagium, maar niet, natuurlijk niet voor iedere vrouw, dat is helemaal waar.
1: Ja.
0: En, maar er zijn nog heel veel mannen die vinden dat ze een kleine rik hebben. En die ze dan groter willen maken. En dan gaan ze dit doen. Of ze bestellen de meest krankzinnige pillen die natuurlijk totaal niet werken.
1: Nou, dat is makkelijk gezegd, maar ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb nog nooit klachten gehad. Dus ik weet niet. Het is makkelijk gezegd dan gedaan, snap ik ook wel. Alleen. Ja.
0: Ik heb ook nooit klachten gehad, maar ik praat.
1: Nou, nu ik erover nadenk, denk ik van.
0: Ik praat er ook niet over.
1: Nee, maar het nieuws gaat door, hè.
0: Blood, sweat and tears, dames en heren. En als we nou. Oké, blood hebben we al gehad. Sweat hebben we al gehad. Als we nou over tears hebben. Wat is nou een van de allermooiste platen over tears? Tranen. Dat is natuurlijk deze, dames en heren, van Smokey Robinson. Uit de 60e jaren. Maar hij heeft hem nog een keer gespeeld samen met Daryl Hall.
1: Ja.
0: In Daryl's Place. Tears of a Clown.

0: Infinite Tears, dames en heren. One Hit Wonder. Dit is, als je nou een definitie van One Hit Wonder wil hebben, dat betekent een band die één keer een hit heeft met hun eerste nummer en dan ook echt over de hele wereld en daarna nooit weer. Ja, dan heb je wel Infinite Tears met Driver's Seat uit 1981. Een heel goed voorbeeld. Blood, Sweat and Tears en dus ook inderdaad Sniff and the Tears. Over tranen gesproken, Lawrence. Ik heb een traan geplengd deze week.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: En niet eentje, nee. Ik ben echt heel erg verdrietig geweest. Want een van mijn favoriete componisten...
1: Ja.
0: Is overleden deze week. En dat is Brian Wilson van de Beach Boys.
1: Leggen we net iets te vroeg. Maar goed, als je bekijkt hoeveel rommel hij tot zich genomen heeft in die tijd, vind ik het nog een mooie leeftijd, eerlijk gezegd.
0: Nee, maar de muziek die hij gemaakt heeft, ja, dat is onvoorstelbaar. Ja. Goed, ik wil graag in herinnering brengen dat de grootste artiesten uit de vorige eeuw uiteindelijk in 1999 bij elkaar zijn gekomen om te kiezen voor wat is nou het allerbeste nummer wat er in de 21ste eeuw, 20ste eeuw is gemaakt. En dat was Gone Only Knows van Brian Wilson en de Beach Boys.
1: Ja, dat is discutabel en, natuurlijk, maar goed.
0: Natuurlijk is het discutabel, maar ik ben het wel met ze eens. Ik ben het wel
1: wat hij voor, maar ik weet dat hij heel veel heel veel banden gebruikt. Geen banden, maar hoe heet het? Heel veel muziekstukken bij elkaar gebracht heeft. En dat is natuurlijk wel heel knap.
0: Hij heeft
1: hoe heet dat nou? Het heet geen banden, maar het heet... hoe heet het nou? Vroeger deed ze alles op zo'n tapeje. En hij bracht het allemaal bij elkaar. Dus,
0: hij heeft fantastische muziek gemaakt.
1: Ja, en echt niet te geloven.
0: Wat hij gedaan heeft voor de popmuziek is ook onvoorstelbaar. En,
1: dat is waar.
0: Ja, het was een gemankeerde man, dat moet gezegd. Maar goed, hij is overleden. Dus Lawrence, we gaan naar 8 uur. Met deze van de Beach Boys uit 1971.

0: Ik zie jou denken. Wat is er met je aan de hand?
1: Nou, ik zal je eerlijk vertellen. Meen ik echt. Dat is geen grap.
0: Nee, vertel.
1: Ik zie daar die roos staan.
0: Die roos? Ja.
1: En dat is, ik zeg altijd,
0: de roze.
1: Uitzending de roze. Ja. En ik krijg daar een hekel aan. Niet, ik vind de roze leuk, maar de roze symboliseert ook de partij die net helemaal vernieuwd is. En daar heb ik toch een beetje moeite mee. Ja, maar daarom zal ik te denken. Ik zat de hele tijd.
0: Krijg je nu een epifaan moment?
1: Oh, ja, daar behoorlijk, ja.
0: Nou,
1: ik moet bijna aan de pillen.
0: Jij kent mij. Wij beginnen dus het tweede uur. Dus ik zeg, pak aan. Ik zeg, wat zijn je laatste woorden? En ik zie hem in één keer kijken. Ik denk, wat is dit nou weer?
1: Ja.
0: Dit is geen grap.
1: Nee.
0: Maar jij hebt dus.
1: Ja.
0: Je hebt nu een hekel aan die roos vanwege GroenLinks PvdA.
1: Ja. Omdat ze altijd bij de. Dan gaan ze naar de markt en bij de verkiezingen. En dan gaan ze

0: mag je een roos uitdelen. Weet je, dan gaan ze een roos geven.
1: Nee, maar
0: en die weigert natuurlijk altijd. Ik ben niet zo. Maar iedereen moet lekker zelf weten.
1: Ze zijn nu samen met GroenLinks.
0: Ja, ik krijg dus een groene roos nu, zeker.
1: Ik denk dat je nu een komkommer in je hol krijgt.
0: Dat denk ik ook. Een grote.
1: Ja, ja.
0: Dus ik ben er bang voor. Maar, ja, maar dit dan hebben we niet verzonnen, hè?
1: Die roos... Ja, maar nee, teken die ze. Ik bedoel, het komt goed. Gaan we even shoot.
0: Ik ga even shoot aaien.
1: Oké.
0: Shoot de papegaai.
1: Ga ik even de uitzending beginnen. Dames en heren, welkom. Wat een leuk is dit.
0: Het is welkom.
1: U bent live verbonden met de Loftinlagen. Dit is Thank God It's Friday. Het is 14 juni, dames en heren. En dat betekent aandacht voor hen die bloed doneren om mensenlevens te redden. En dat is geen grappenmakerij. Ieder jaar zijn er 400.000 mensen die bloed- en plasmadonors in Nederland doneren. En die zijn buitengewoon belangrijk. Eén dag daarvoor, op 13 juni, werd Karl Landsteiner geboren. En dat is de uitvinder van de bloedgroep. Nou, de wetenschapper die uiteindelijk de bloedgroepen ontdekt heeft. Wat natuurlijk miljoenen, zo niet miljarden mensen, het leven heeft gered. Daarnaast, dames en heren, is het vrijdag de 13e. Ja, dat betekent natuurlijk tranen. Dit, dat zie je wel.
0: Ja, vandaar die roos, hè?
1: Ja, ging voor de bel. En het is 31 graden en dat betekent sweat. Dus dames en heren, in deze uitzending... Blood, Sweat and Tears aan bakboord ons eigen... Ja, hoe zou ik hem noemen?
0: Ja, een vervelende smurf.
1: Nou,
0: vervelende mannetje.
1: Ons weekdier.
0: Weekdier, ja.
1: Lawrence Krasnick.
0: Ameuben, Lawrence. Ja.
1: Nou, hoe gaat het met je, Roos?
0: Ja, nee, ik kom wel overheen, hoor. Ik ben te oud om daar in te blijven hangen. Maar ik moest er net even aan denken. Gek, hè? Dan heb je dat in zo'n uitzending. En dat is wel leuk dat we live zijn. Dat iedereen dat kan delen ook, hè? Want ik ben normaal van de leven. Nou, voor liefde en verbinding.
1: Ik heb liever een strakke uitzending. En dan kom jij meteen.
0: Oh, ja, maar wij zijn net de slak in het huisje. Dus dat maakt ook niet uit. Nee.
1: Blijf in onze bedkijf, dames en heren. Dit is Loof de Lage. Geen weerzin, onzin, waanzin. De gulle lach en een ontzettende geile grote rode roos. In het raam, speciaal voor Lorenz. Straks, om 8:30, het gedicht van de week. Gaat het over een rode roos? Heb jij dat zo voor Frenske geschreven?
0: Nee.
1: Hij is wel een mooi gedicht. Ik heb natuurlijk voorkennis, dames en heren.
0: Ja.
1: Dus... 8:30 en natuurlijk ook NU-beetjes en
0: pikante praatjes.
1: Blijf meekijken en lof doe je via onze lofcamps, via Facebook. Of je gaat naar onze Thank God It's Friday pagina. Oh ja, nee. Of naar
0: radioseabreeze.nl. Op daar
1: en
0: zijn we even
1: niet terug. Nou,
0: maakt het uit. Mensen weten dat wel natuurlijk. Ja, ik ga meteen het even hebben over de vuile klootzak. Ja, sorry, tweede uur. Kindjes zijn in bed, hè. En dit is wel een heel mooi verhaal tussen een meisje en de priester. Het meisje zegt, vergeef mijn vader, want ik heb gezondigd. Zegt de priester, wat heb je gedaan, mijn kind? Zegt het meisje, ik heb tegen een man een vuile klootzak gezegd. Oh, zegt de priester, maar waarom heb je vuile klootzak gezegd? Nou, zegt het meisje, omdat hij aan mijn hand zat. En zegt de priester, net als dit, en hij zit aan haar hand, hè? Zegt het meisje, ja, vader. Ja, maar er is toch niet een reden om iemand vuile klootzak te noemen? Ja, zegt het meisje, maar toen zat hij aan mijn borsten. Net als dit, en de priester zat aan haar borsten. Zegt het meisje, ja, vader, dit bedoel ik. Zegt de priester, ja, maar dat is geen reden om iemand vuile klootzak te noemen. Ja, zegt het meisje, maar toen trok hij mijn kleren uit. Oh, zegt de priester, net als dit. En hij trok haar kleren uit. Ja, vader, want er is toch geen reden om een vuile klootzak te noemen? Toen stopte hij zijn geval in mijn maagdelijke poesje. Zegt de priester, net als dit. En hij deed dat. Hij stopte het geval in haar poesje. Ja, vader. En na een paar minuten zegt de priester, dat is toch geen reden om een vuile klootzak te noemen? Maar, zegt het meisje, maar vader, hij had aids. Die vuile klootzak.
2: Je weekend is leuker.
0: Vond je het? Heerlijk! I love it!
2: Thank God it's Friday.

0: schuim, dames en heren. In de tweede helft van de 80 jaar van de vorige eeuw. En dit was een van de allergrootste hits. Overigens, grappig genoeg dat hij heel erg... gebouwd is op de muziek van de Beatles. Als je dit hoort, denk je, nou, dat is eigenlijk een Beatles-nummer, maar dat is het niet. Sowing the Seeds of Love and Tears for Fears. En die konden wij natuurlijk niet laten liggen in het thema van Blood, Sweat and Tears in Thank God It's Friday, dames en heren. Het is vandaag vrijdag de 13e. Juni. En dat betekent tijd voor de dag.
1: De dag. Nou, ze zijn heel kort tweede dag. Want er zijn weinig geborenen die tot verbeelding spreken. Want ik kan wel een naam opnoemen die, ik ken die allemaal niet. Maar 1820, prins Hendrik van Oranje-Nassau, de zoon van koning Willem II, is vandaag geboren. 1914, Aswin Tsur Lippe Bisterveld, dat is de broer van prins Bernard, is vandaag jarig.
0: Nou, die hebben hem niet versleten met pissen, kan ik je vertellen.
1: Nee, is dat zo? Je kent hem niet.
0: Nou, Bernard in ieder geval niet.
1: Nee, Bernard niet. Nee, maar die Aswin...
0: Ja. Benno heette die.
1: Oh, ik ken hem niet, nee. En 1928, Gerrit van der Valk. Ja, die kennen we wel, Nederlands ondernemer.
0: Ja, die is...
1: Van de hotels, zeg maar. Motels.
0: Gegaan. En, die is ontvoerd en doodgeroken.
1: Ja, met zijn pinkie toch?
0: Hij is dezelfde dag doodgeschoten.
1: Wat ongelooflijk. Ongelooflijk. 1967, Isa Hoes is vandaag jarig Nederlands actrice. Gaan we meteen over naar de overledenen. Het waren er maar vier, deze reis. 1588, Anna van Nassau. Dat was de dochter van Willem van Oranje. Die was 24 jaar geworden maar. Maar als ze overleden is, dat weet ik niet. Stond er niet bij. 2006, Charles... Oh nee, die hoort er niet bij. Nee, ik bedoel 2015. Heinz Herman Polser. Dokter Anders P.
0: Dokter Anders P, ja.
1: Die is vandaag overleden.
0: Ja.
1: Maar die is 95 jaar geworden.
0: Totale eindbaas.
1: Wat een eindbaas.
0: Ja.
1: Zwitsers, Nederlandstalig, tekstdichter, schrijver, cabaretier, letterkundige, componist, pianist en zanger. En ook nog een mooie kerel. Die is 2015 van ons heen gegaan. Gaan we naar 2017. Anita Pallenberg. Ja, die kennen we ook. Die is nu... was toen 73. Toen ze overleed. Italiaans-Amerikaans model, actrice en modeontwerpster. En ook vriendin van Keith Richards? Of van... Jagger.
0: Ja, ook. Ze heeft de hele tijd met Jagger gedaan. Ze is lang een vriendin van Keith Richards geweest. Maar ze heeft ook nog lappen kloten met Lou Reed.
1: Een mooie vrouw was dat, hè, toen, hè?
0: Ja, prachtige vrouw, ja. Groepies!
1: En als laatste overleden, ja, dat wist ik even niet meer. 2020, Tineke Verburg. 64 jaar geworden, Nederlands oproepster en televisiepresentatrice.
0: Is die dood?
1: Ja, dat staat hier, overleden. Die deed toch altijd Tros Actua TV, of
0: zo? Ja, zo maar zo.
1: Die grote vrouw, hele lange vrouw.
0: Ik wist helemaal niet dat ze dood
1: was. Ik ook niet, ik schrok ervan.
0: Nee. Ja, ik kijk er nu ook van op.
1: Dus ik had het niet gecheckt, eerlijk gezegd, maar ik dacht...
0: Nee,
1: ja,
0: nee,
1: het zal wel, het zal wel waar zijn, maar ja... Hij zit er ook nooit meer. Maar joh, ook nooit meer in het nieuws. Dus.
0: Dat is wel een fantastisch verhaal. Zij woonde samen met een sportverslaggever, Jos nog wat, daar wil ik vanaf zijn. En daar woonden ze mee samen, ze waren getrouwd, daar wil ik vanaf zijn, maar ze woonden samen. En die gozer die ging vreemd.
1: Oh jee.
0: En toen heeft ze letterlijk.
1: Ja, echt waar?
0: Ze heeft letterlijk al zijn kleren uit de kast getrokken. Zijn overhemden, zijn jassen, zijn broeken. En diep zijn de knopen ervan afgeknipt. En die heeft ze allemaal uit het raam geflikkerd. En zijn kleren erachteraan. En ze zegt, als je ze van na je houdt, naai ze er ook maar lekker zelf aan.
1: Ja, zo'n type was het wel.
0: Ja, dat heeft echt gedaan.
1: Maar ik geloof het ook wel, ja. Dat weet je gewoon wel, maar...
0: Jos, nog wat heet die...
1: Geen regisseur, Jos?
0: Nee, dat was een sportverslaggever.
1: Oh.
0: Jos, nee, ik wil er vanaf zijn, maar... Ja, oké. Okay. Oh. Dus ja, ze had wel...
1: Ballen. Ja.
0: Exact.
1: Gaan we naar de muziekjaar op deze dag, 13 juni. 1943, Esther Offerim. Het heet eigenlijk Esther Zaid. Oké, dat is een zangeres uit Israël. En 1968, David Gray. Die kennen we wel. 1968, Dainese Pearson van Five Star. 1976, Jason Brown. En 1980, Sarah Connors. Dat is een zangeres uit Duitsland. Die ken ik helaas niet. Ik weet niet wie het is. Maar waarschijnlijk was het wel een leuke dame. Natuurlijk. 1981, Kim Marsh van Hersey. Oké. En 1970, Rivers Cuomo van Weezer.

0: het is wel grappig, want deze band Foreigner... van de eerste hits was van ze Coldest Ice. En in 1978, was 2 jaar later, was er 1 keer Hot-Blooded. Ja, wat is het nou, Foreigner? Come on.
1: Ik was van Urgent. Ken je dat nog? Ken je dat nummer? Urgent, Urgent.
0: Was dat nog een Foreigner?
1: Ja. Die AP had ik, die grijze AP was dat, die had ik.
0: Oké. Okay.
1: Dat was ook een goede AP. Oh, waarschijnlijk stond deze er wel op.
0: Dat is zo.
1: Maar die zit in de waterstootramp is die verloren gegaan bij ons.
0: Thank God it's Friday, dames en heren. Zometeen, dames en heren, gaan we naar het gedicht van de week. Maar eerst nog even enemietjes en...
1: pikante praatjes.
0: Smuts.
1: Ja, wat ik nou weer tegengekomen ben, ja, ik kom de gekste dingen tegen. Alsof ik het zelf verzin, en toch is dat niet zo. Het blijkt dat als vrouwen 2 glaasjes rode wijn per dag drinken... ze meer zin in seks hebben dan vrouwen die helemaal niets drinken.
0: No shit.
1: No shitting. Dit komt doordat de
0: antioxidanten...
1: doordat het antioxiderend effect van de rode wijn... bepaalde bloedstromen in het lichaam bevordert. Is het met bier ook zo? Anders ga ik wijn drinken, hoor. Zij gebruikten voor het onderzoek de Female Sexual Function Index. De vrouwen konden op deze index als laagste cijfer een 2 scoren... en als hoogste een cijfer 36. Vrouwen die op een gemiddelde van 2 glazen wijn per dag zaten... haalden gemiddeld 27,3 punten. Een krappe 1,4 punten meer dan vrouwen die minder frequent dronken. Want die kwamen uit op 25,9.
0: Hi, wil je nog een beetje, Pop?
1: Ja, lekker, hoor. Heerlijk. Mm. En vrouwen die deden aan geheel onthouding kwamen op 24,9. Daar hebben we helemaal niks aan. Vrouwen die meer dan 2 glazen wijn...
0: Maar die zitten in het station. Ja, en het station zitten die voor Palestiniërs te protesteren.
1: Ja, die hebben het vlaggetjes en zo. En die Greta Thunberg type zijn volgens mij, denk ik dan.
0: Greta Thunberg, echt.
1: Ik heb er niks mee. Maar ja, sommige mensen wel. Ik niet. Ik helemaal niet. Jij ook niet, denk ik. Vrouwen die meer dan 2 glazen wijn dronken... werden uitgestoten van het onderzoek... omdat dronkenschap een andere invloed kon hebben op het libido. 2 glazen wijn per dag. Ken je dat? Dan mag je niet meedoen, hè? Dan ben je dronken. Nee. Geen commentaar. 2 glazen wijn is te veel.
0: 2 glazen wijn ben je niet teut?
1: Ja, dat staat hier. Maar mag je niet meedoen?
0: Nee,
1: mag je niet meedoen van Greta. Andere soorten alcohol hebben geen invloed op het libido van de vrouw... stellen ze hier. Dit kwam voor uit het onderzoek. Dit kwam uit het onderzoek naar voren. Alleen rode wijn scheen dit voor elkaar te krijgen. Ja, in je broekje. Geloof jij het?
0: Griechische wijn.
1: Van, weet je ook alweer, die gast?
0: Oh, Demis Roussos.
1: Nee.
0: Dit was Vicky Leanders.
1: Nee, ook niet. Het was een man.
0: Nou, weet ik veel.
1: Freddy Breck.
0: Verder nog iets?
1: Nou, urine vuilt jaarlijks honderden lantaarnpalen. Dat hebben we ook nog, hè? Honderden lantaarnpalen worden jaarlijks beplast door het uitgaanspubliek en de honden natuurlijk ook. Door urine takelen de lantaarnpalen sneller af en moeten ze eerder worden vervangen, stelt een vuchtbedrijf dat zondag in de Telegraaf. Het bedrijf controleert in opdracht van de gemeente onder meer of lichtmasten nog mee kunnen. Lantaarnpalen in de buurt van de discotheken. Ja, lantaarnpalen in de buurt van de discotheken zijn volgens het bedrijf veel sneller aan vervanging toe dan andere lantaarnpalen. Hetzelfde geldt voor lichtmasten bij plantsoenen waar honden worden uitgelaten. De krant oppert dat de hondenbelasting voor mannetjeshonden hoger zou moeten zijn dan hoger moeten zijn, omdat alleen reuën hun pootje bij de lantaarnpalen
0: liggen. Dat is wel waar, want Fiep kan niet, de Fiep is een meisje, dus die kan niet tegen die palen pissen.
1: Nee, die pist gewoon zo.
0: Ja, die pist gewoon zo, die gaat
1: Maar verzin dan een lantaarnpalen die wel tegen de pis kunnen. Want het regent ook natuurlijk, hè, buiten. Ja, het regent ook gewoon, dus ja...
0: Ja, maar dit is echt totaal gelul. Nou, als dit een probleem zou zijn, dan is dit 100 miljard jaar een probleem. Ja. Waar gaat dit over?
1: Ja, daar maken mensen zich wel druk over.
0: Ja, Loris, we gaan naar muziek. Want ik
1: is beter dan dat het pretpark verbiedt een kleine zwembroek. Dat is beter dan dit.
0: Ik word helemaal totaal gestoord. Zometeen, dames en heren, gaan we naar... het gedicht van de week. Oh ja. Maar eerst Ike en Tina Turner.

0: and Tina Turner. And River Deep, Mountain High. Op Seabreeze, 1098 en 1395 AM. Uit 1966, dames en heren. Een echte golden oldie. Zoals u dat op dit radiostation.
1: Ja, ook bloed, zweet en tranen natuurlijk. Hè. Die, dat huwelijk. Of, waren ze getrouwd eigenlijk?
0: Is ze wel getrouwd?
1: Ja. Maar ze hebben zijn wel klappen gehad.
0: Nou, dat was geen gelukkig huwelijk. Nee.
1: Bloed, zweet en tranen.
0: Dus. Ja, nou, dat mag enige naam hebben. Maar ze heeft dus wel ontworsteld. En...
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zelfs een revival in de 80's en 90's, dus wat dat betreft.
0: Ja. Fenomenaal.
2: Een teder moment. En thank God it's Friday. EQ, IQ en LQ. Lawrence Kwaadvlieg. Gedicht van de week.
0: Iedere week, dames en heren, gaat het team van Thank God It's Friday, het redactieteam, dagenlang in overleg wat het thema is. En als het daar uiteindelijk over beslist is, dan wordt dat doorgefaxt naar Muiden. Naar Lawrence. En dan wordt er een gedicht gemaakt. Dan haalt hij de brug op. Hij sluit zich op in zijn torenkamer. En pas als het gedicht af is, kan het verkeer weer door. Vandaag is het een Katrijn, dames en heren. En een Katrijn is een gedicht of een strofe van een gedicht. Van 4 versregels en 2 rijmklanken. Het woord is afgeleid van het Franse Katrijn van quatre voor 4. Het rijmschema is meestal AABB, maar ook ABAB en andere schema's zijn mogelijk. Het zal u niet verbazen. Maar dit gedicht heet Bloed, zweet en tranen.
1: Zweet en tranen, de taal van het leven. Een stille symfonie door het lot geweven. Bloed stroomt warm, een pulserende kracht. Rood als de dageraad en de aanvang van de nacht. Zweet glinstert fel op een vermoeid gelaat, teken van strijd. Van een afmattende daad. Druppels van moeite. Van een wil die niet breekt. Blijven zwoegen. Je shirt doorweekt. Tranen, kristallen van vreugde en pijn. Vloeien in stilte. Soms groot, soms klein. Ze dragen verdriet, maar ook hoop in hun schijn. Een spiegel van de ziel. Puur. En heilig, zo rein.
2: Gedicht van de week.

0: was hij de frontman, de zanger van Genesis, dames en heren. In de 70e jaren. En toen dacht hij, nee. Ik ga voor mezelf beginnen. Dat is hij ook inderdaad gaan doen. Peter Gabriel, een fantastische solo carrière. Daarna is Phil Collins gaan zingen in Genesis.
1: Ja, was ook goed, hè.
0: And the rest is history.
1: Come on, hè.
0: Dit was de eerste solo hit van Peter Gabriel. In 1977, Salisbury Hill. And

0: of Heaven, dames en heren. Dat betekent tijd voor enemeetjes en...
1: pikante praatjes. En dan gaan we over naar...
0: Smut!
1: Ja, nou ja, ik wilde dat.
0: We gaan naar Oostenrijk.
1: Daar is altijd
0: smut. Dat is altijd smut. Het plaatje fucking.
1: Ja, dat bestaat echt, hè?
0: Ja, dat bestaat echt. En de eerste vieze filmpjes beu. En geen fucking meer. Geen fucking meer.
1: Nee, dat
0: meer.
1: Weet je niet.
0: Ja, ze zijn er klaar mee. Geen fucking meer in Oostenrijk. Het dorpje verandert haar naam. Het Oostenrijkse dorpje Fucking is van naam veranderd... omdat de naam in het Engels een veel gebruikt scheldwoord is. Hoezo?
1: Nee,
0: wij vinden dat heel gewoon. Ik bedoel, ja,
1: maar je weet precies wat er gaat gebeuren. En waarschijnlijk ga je dat ook voorlezen. Dat veel mensen denken, we gaan even een nummertje maken voor het bord.
0: Tuurlijk, dat doen ze ook. En ze zijn de borden van kwijt ook. Die worden natuurlijk gejat, hè. Ja, natuurlijk. Ja, nee. Omdat in het Engels een veel gebruikt scheldwoord is... werd het plaatsnaambordje met enige regelmaat ontvreemd. Ja, dat begrijp ik. Ook passeerden veel mensen, al dan niet naakt, wat jij net zegt... voor foto's bij het bord. Vandaar dat fucking nu een ultieme...
1: Hoe zou dat in het Oostenrijks hebben geklonken?
0: Fucking.
1: Fucking?
0: Dat denk ik. Fucking, ja. Fucking, ja. Vandaar dat fucking...
1: Fucking am zee.
0: Fucking am zee, ja. Wow. Knijper, doe scheisse. Nu de ultieme voorbehoedsmiddel gebruikt om dat in de toekomst te voorkomen. Het dorpje wordt omgedoopt naar Fucking. Met een G, Fucking.
1: Ja, dat schiet lekker op.
0: Nee, dat schiet lekker op. Dan gaan ze er niet voor staan, hè? Nee, dan gaan ze CK ervoor zetten. Ja. In het dorpje dat in de buurt van Salzburg ligt, wonen 100 mensen. De naam stamt minstens uit het jaar, moet je voorstellen... 1070. En dat zou vernoemd zijn naar een edelman die Fokko met CK heette.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk heel... In de hele wereld heb je hele rare plaatsnamen.
0: Dildo.
1: In een andere taal.
0: Dildo in Amerika.
1: Taal iets anders betekent.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat heb je dus ook in Oostenrijk. Fucking, ja, dan krijg je dit.
0: Ja, het plaatje Dildo in Amerika heeft ook zijn naam veranderd. Veel internationale...
1: Weet je wat Laren in het Japans betekent?
0: Vagina, denk ik.
1: Plastics,
0: ja.
1: Nou, daar ga je.
0: Laren. Nou, ja. Lekker dan.
1: Laren met rijst. Ja, dan krijg je dit.
0: Ja. Lagen,
1: Laren.
0: Zo wordt het allemaal gevormd.
1: Ja, ja.
0: Veel internationale media hadden in de loop van de jaren bedacht... aandacht voor het dorp. Ook vernoemde een Duitse brouwer een biertje naar het plaatje. En dat biertje heette Fucking Hell. Ja, logisch. Ja, jezus. In de aflevering van het autoprogramma Le Grand Tour... bezocht de presentator, wie kent hem niet, Jeremy Clarkson, dat het dorpje. Dat bezoek maakte deel uit van een Duits-Oostenrijkse tocht. Die begon in Wank. Wanker. Ja. Ja, echt serieus. En eindigde naar... van Wenk gingen ze naar Kissing. En daarna over naar Petting. En toen stootte Clarkson door naar Fucking. En eindigde hij in het dorpje Wedding. Ja, in de afgelopen jaren maakten bewoners zich al meerdere keren hard... om de naam van het dorpje aan te passen. De gemeente dacht de diefstal van de oortjes, van de botjes... het hoofd te kunnen bieden door palen vast te schroeven in beton. Maar dat bleek te vergeefs. Ja, vergelijkbaar met Muiden, die al een 777 stond er al een kerk bij mij voor de deur. En er waren er visgronden omheen. En 1122 ging Muiden tegelijk met Utrecht stadsrechten van keizer Hendrik V.
1: Ja, wat heeft dat met Fucking te maken?
0: Nou, die bestond in 1070.
1: Nou, en?
0: Nou, moet je nagaan hoe lang dat dorpje al bestaat. Dat is echt lang. Maar er wonen maar 100 mensen.
1: Ja, maar ja. Het heet wel Fucking. Nou, jij weer.
0: Oh, ik zal er wel in gaan. Ik ga er binnenkort even kijken, denk ik. Op doorreis.
1: Thank you, it's Friday, dames en heren.
0: Fucking.
1: Fucking.
0: Oh, lekker beetje Tsjechisch, Fucking. Oh, Fucking.
1: Come out the prikkenpark.
0: Oh, Fucking.
1: Blood, sweat and tears. Dat is het thema van deze avond, dames en heren. Hier is Tears Run Rings.

0: ik denk dat er veel mensen zijn die denken... Nou, Barkie, dan kom je weer met die tyfusherrie van je. Mark Almonds en Tears Round Rings. 1988. Ik vind dit een fantastisch.
1: Ik ook, man. Zeker.
0: Geweldig, ja. Dus. En ik weet zeker dat Geert de Meer... Dat is dus die gozer die bij Sjoerd... Doet hij de wisselplaat.
1: Oh, met de Night Train, ja.
0: Ja, maar, dat, oh, maar dit, die zoekt muziek uit, jongen. Dat wil je niet weten.
1: En dan mag hij morgen ook een keertje...
0: Nou, maar die heeft... Zo nu dan mag ik zijn Night Train presenteren. En dat weet dan Geert de Meer. En dan denkt hij van... Die Barkie die trekt het wel. En dan komt hij met crisis aan, jongen. Dat is echt, dat weet je niet weten.
1: Maar hij doet het gewoon.
0: Ja, maar ik hoop dat hij... Lachen. Mocht de volgende keer weer een keer presenteren... dat hij toch iets milder is. Mark Almond en Tears Run Rings, dames en heren, 1988. Lawrence! Lieve luisteraars, deze uitzending zit erop. Ja. Kunnen we niet mooier maken, ja.
1: Ja, daar gaan we weer.
0: Aan alle goede dingen komt er eind.
1: Zeker. En ook aan deze avond. En... Ik heb er moeite mee om het woord de roze uit te spreken. Omdat ik... Ja, ik vind het gewoon een leuk woord. En de roze, we hebben een hele mooie roos hier in de studio staan.
0: Frenske.
1: Maar ik ben niet zo van Frans Timmermans en GroenLinks. Dus ik zeg... maar ik blijf toch zeggen de roze. En ik leg de link helemaal niet met deze grote vriend uit mijn geboortestad. Maar jongens, tot volgende week.
0: Volgende week. De roze. Meld ons weer, dames en heren.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,3.

0: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
8: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Groot-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Gisteravond is een kind van 1 jaar oud slapend achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Het jongetje werd pas ontdekt toen zijn ouders voor een gesloten deur stonden en de politie inschakelden. Het kind bleef ongedeerd en is nagekeken door ambulancepersoneel.

0: 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
9: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. De Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. De Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur John Bolton heeft bekend geheime informatie te hebben doorgespeeld aan familie voor zijn latere boek. De voormalige medewerker van president Trump krijgt een boete van ruim $2 miljoen plus een taakstraf. Ook is hij zijn overheidspensioen kwijt. In ruil voor zijn bekentenis is een aantal van de 18 aanklachten vervallen. De rechter beslist in oktober nog of er een celstraf bij komt. Bolton keerde zich na zijn baan bij Trump juist tegen de president. En OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het weer, vooral in het zuidoosten, is er kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag.

0: Radio Seabreeze, het geluid van Vrije Radio.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming

0: onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
10: en de 1395.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran.
11: Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhooggekomen asfalt.

0: organisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
9: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100% als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: 7 up.
2: Mix 7 up met vodka, whisky of gin. Met 7 up mixt u het best. It's

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen